0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Dinsdagavond, 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond, 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond, 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoetten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen, bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui. Verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden geen treinen. Dat komt door herstelwerkzaamheden. Er rijden wel bussen en dit duurt waarschijnlijk tot dinsdagochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan nu met vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp 5 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Bij Rotterdam Prins Alexander 10 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 5 minuten vertraging. En tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden geen treinen. Dat komt door herstelwerkzaamheden. Er rijden wel bussen en dit duurt waarschijnlijk tot dinsdagochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
2: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij hun leidinggevenden, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
3: It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
4: What can the England fans look forward to now?
3: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support.
1: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt op gang met vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij Den Hoorn 10 minuten oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt de Brechtseplein een kwartier vertraging. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt de Brechtseplein 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
12: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
13: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op 12 juli van 2 tot half 5 geeft singer-songwriter Pieter Nel een geweldig concert in de muziektent van het Houtmansplantsoen. Verwacht Americana en folksongs, met een krachtige stem en een rauwe kijk op de wereld. Samen met de bekende bluegrassgroep Bluegrass Boogeyman. Na hun succesvolle eerste optreden op het Rotterdam Bluegrass Festival komt deze bijzondere samenwerking terug naar de clubs. Geniet van een gevarieerd programma, van uitbundige vuurwerkstukken tot intieme ballads. Alles akoestisch. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus, kom luisteren op 12 juli om 2 uur. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roetse. Frank Rijkaard uit Bodegraven-Reewijk is per 1 september 2026 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen. Commissaris van de Koning, Wouter Kolff, maakte de benoeming bekend. Rijkaard volgt de huidige burgemeester op, die per 31 augustus stopt. Volgens Kolff is Rijkaard een toegankelijke, nuchtere bestuurder met een stevig veiligheidsprofiel en brede ervaring binnen alle overheidslagen. Rijkaard kijkt er naar uit om met toewijding bij te dragen aan de gemeente en in gesprek te gaan met inwoners. Frank Rijkaard heeft een brede achtergrond. Zo was hij minister van Binnenlandse Zaken, gedeputeerde van Zuid-Holland, gemeenteraadslid Bodegraven-Reewijk, ruim 20 jaar bij de Nationale Politie en voormalig onderofficier bij de Koninklijke Landmacht. Nu de voetbalclubs in zomerreces zijn, wordt hier en daar wel de tijd benut om het een en ander te bouwen en te renoveren. Bij CVC Reewijk is begonnen met de renovatie van de kantine en worden de bijbehorende ruimte anders ingedeeld. Eindelijk is begonnen aan het nieuwe onderkomen voor VV Bodegraven. De oudste voetbalclub van Bodegraven verhuist van de Groene Zoom naar het achterste kunstgrasveld bij Esto. Inmiddels is de houten kantine bij HCRB afgebroken. Daarvoor moeten semi-permanente gebouwen in de plaats komen, zodat VVB ook de beschikking heeft over een eigen kantine. De vier kleedkamers, als het kunstgras, zal VVB wel moeten delen met Esto. In de gemeenteraad van Bodegraven-Reewijk zijn wel vragen gerezen of het allemaal wel op tijd klaar zal zijn. Roda 76 heeft al een omvangrijke renovatie achter de rug met een vernielde hoofdveld en de renovatie van de kantine. Op dit moment wordt nog de keuken aangepakt.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door ongelukken en werkzaamheden is het vooral druk op wegen rond Rotterdam. Dat merk je op de A12, Den Haag richting Utrecht, bij Woerden 10 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam, bij het knooppunt de Brechtseplein een half uur vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk een half uur oponthoud. De A20 Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt de Brechtseplein door wegwerkzaamheden een kwartier vertraging. En op de N209 Hazerswoude richting Rotterdam, bij Bergsenhoek Noord nu een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientaal. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
1: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een ongeluk en door werkzaamheden is het nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk een kwartier vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt de Brechtseplein een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. Dan de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk een uur oponthoud. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Moordrecht en knooppunt de Brechtseplein 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. MUZIEK

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Op

0: regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.
2: Op 12 juli van 2 tot half 5 geeft singer-songwriter Pieter Nel een geweldig concert in de muziektent van het Houtmansplantsoen. Verwacht Americana en folksongs, met een krachtige stem en een rauwe kijk op de wereld. Samen met de bekende bluegrassgroep Bluegrass Boogeyman. Na hun succesvolle eerste optreden op het Rotterdam Bluegrass Festival komt deze bijzondere samenwerking terug naar de clubs. Geniet van een gevarieerd programma, van uitbundige vuurwerkstukken tot intieme ballads. Alles akoestisch. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus, kom luisteren op 12 juli om 2 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roetsen. Frankrijk Kaart uit Bodegraven-Reewijk is per 1 september 2026 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen. Commissaris van de Koning, Wouter Kolff, maakte de benoeming bekend. Rijkaard volgt de huidige burgemeester op, die per 31 augustus stopt. Volgens Kolff is Rijkaard een toegankelijke, nuchtere bestuurder met een stevig veiligheidsprofiel en brede ervaring binnen alle overheidslagen. Rijkaard kijkt er naar uit om met toewijding bij te dragen aan de gemeente en in gesprek te gaan met inwoners. Frank Rijkaard heeft een brede achtergrond, zo was hij minister van Binnenlandse Zaken, gedeputeerde van Zuid-Holland, gemeenteraadslid Bodegraven-Reewijk, ruim 20 jaar bij de Nationale Politie en voormalig onderofficier bij de Koninklijke Landmacht. Nu de voetbalclubs in zomerreces zijn, wordt hier en daar wel de tijd benut om het een en ander te bouwen en te renoveren. Bij CVC Reewijk is begonnen met de renovatie van de kantine en worden de bijbehorende ruimte anders ingedeeld. Eindelijk is begonnen aan het nieuwe onderkomen voor VV Bodegraven. De oudste voetbalclub van Bodegraven verhuist van de Groene Zoom naar het achterste kunstgrasveld bij Esto. Inmiddels is de houten kantine bij HCRB afgebroken. Daarvoor moeten semi-permanente gebouwen in de plaats komen, zodat VVB ook de beschikking heeft over een eigen kantine. De vier kleedkamers, als het kunstgras, zal VVB wel moeten delen met Esto. In de gemeenteraad van Bodegraven-Reewijk zijn wel vragen gerezen of het allemaal wel op tijd klaar zal zijn. Roda 76 heeft al een omvangrijke renovatie achter de rug met een vernielde hoofdveld en de renovatie van de kantine. Op dit moment wordt nog de keuken aangepakt.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein een kwartier vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Dordrecht en knooppunt Terbrechtseplein een uur oponthoud. De andere kant op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Ridderkerk een uur vertraging. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazeswoude-Dorp en de aansluiting met de A4, 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Je moet het daar met één rijstrook minder doen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
2: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
1: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
3: I've just got married. I'm only 6 months in.
4: But if it goes tits up, let's just pretend.
3: Oh, Kylie, clearly.
4: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
3: All of the above.
4: All right, it's a triple.
3: She's terrific.
4: All right, that's fair.
1: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk in de regio door een ongeluk en door werkzaamheden. Dat merk je op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, bij knooppunt Ketelplein een half uur vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam, bij knooppunt Terbrechtseplein een uur oponthoud. De andere kant op de A16 richting Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 5 kilometer file met een uur vertraging. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein een 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De N11 Bodegraven richting Leiden, tussen Hazerswoude-Dorp en Zoeterwoude-Weipoort een half uur vertraging. En tot slot de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Bij het bedrijvenpark Rivium heb je 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Op 12 juli van 2 tot half 5 geeft singer-songwriter Pieter Nel een geweldig concert in de muziektent van het Houtmansplantsoen. Verwacht Americana en folksongs, met een krachtige stem en een rauwe kijk op de wereld. Samen met de bekende bluegrassgroep Bluegrass Boogeyman. Na hun succesvolle eerste optreden op het Rotterdam Bluegrass Festival komt deze bijzondere samenwerking terug naar de clubs. Geniet van een gevarieerd programma, van uitbundige vuurwerkstukken tot intieme ballads. Alles akoestisch. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelen Singel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus, kom luisteren op 12 juli om 2 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roete. Frankrijk Kaart uit Bodegraven-Reewijk is per 1 september 2026 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen. Commissaris van de Koning, Wouter Kolff, maakte de benoeming bekend. Rijkaard volgt de huidige burgemeester op, die per 31 augustus stopt. Volgens Kolff is Rijkaard een toegankelijke, nuchtere bestuurder met een stevig veiligheidsprofiel en brede ervaring binnen alle overheidslagen. Rijkaard kijkt er naar uit om met toewijding bij te dragen aan de gemeente en in gesprek te gaan met inwoners. Frank Rijkaard heeft een brede achtergrond, zo was hij minister van Binnenlandse Zaken, gedeputeerde van Zuid-Holland, gemeenteraadslid Bodegraven-Reewijk, ruim 20 jaar bij de Nationale Politie en voormalig onderofficier bij de Koninklijke Landmacht. Nu de voetbalclubs in zomerreces zijn, wordt hier en daar wel de tijd benut om het een en ander te bouwen en te renoveren. Bij CVC Reewijk is begonnen met de renovatie van de kantine en worden de bijbehorende ruimte anders ingedeeld. Eindelijk is begonnen aan het nieuwe onderkomen voor VV Bodegraven. De oudste voetbalclub van Bodegraven verhuist van de Groene Zoom naar het achterste kunstgrasveld bij Esto. Inmiddels is de houten kantine bij HCRB afgebroken. Daarvoor moeten semi-permanente gebouwen in de plaats komen, zodat VVB ook de beschikking heeft over een eigen kantine. De vier kleedkamers, als het kunstgras, zal VVB wel moeten delen met Esto. In de gemeenteraad van Bodegraven-Reewijk zijn wel vragen gerezen of het allemaal wel op tijd klaar zal zijn. Roda 76 heeft al een omvangrijke renovatie achter de rug met een vernielde hoofdveld en de renovatie van de kantine. Op dit moment wordt nog de keuken aangepakt.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar het is nog steeds druk rond Rotterdam. Dat merk je op de A4 Amsterdam richting Rotterdam bij knooppunt Ketelplein 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt de Brechtseplein 25 minuten op onthoud. Dan de A16 de andere kant op richting Breda tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk 5 kilometer file met 25 minuten op onthoud. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland bij knooppunt de Brechtseplein 25 minuten op onthoud. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam bij bedrijvenpark Rivium een half uur vertraging. En tot slot de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel bij Capelle aan de IJssel 2 kilometer file en dat kost je 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. Verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt nog langzaam in de regio op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Bij Delft heb je 10 minuten vertraging. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Rotterdam Prins Alexander 10 minuten oponthoud. Op de A16 richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt de Brechtseplein 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Oh.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas, laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roetse. Frankrijk Kaart uit Bodegraven-Reewijk is per 1 september 2026 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen. Commissaris van de Koning, Wouter Kolff, maakte de benoeming bekend. Rijkaard volgt de huidige burgemeester op, die per 31 augustus stopt. Volgens Kolff is Rijkaard een toegankelijke, nuchtere bestuurder met een stevig veiligheidsprofiel en brede ervaring binnen alle overheidslagen. Rijkaard kijkt er naar uit om met toewijding bij te dragen aan de gemeente en in gesprek te gaan met inwoners. Frank Rijkaard heeft een brede achtergrond. Zo was hij minister van Binnenlandse Zaken, gedeputeerde van Zuid-Holland, gemeenteraadslid Bodegraven-Reewijk, ruim 20 jaar bij de Nationale Politie en voormalig onderofficier bij de Koninklijke Landmacht. Nu de voetbalclubs in zomerreces zijn, wordt hier en daar wel de tijd benut om het een en ander te bouwen en te renoveren. Bij CVC Reewijk is begonnen met de renovatie van de kantine en worden de bijbehorende ruimte anders ingedeeld. Eindelijk is begonnen aan het nieuwe onderkomen voor VV Bodegraven. De oudste voetbalclub van Bodegraven verhuist van de Groene Zoom naar het achterste kunstgrasveld bij Esto. Inmiddels is de houten kantine bij HCRB afgebroken. Daarvoor moeten semi-permanente gebouwen in de plaats komen, zodat VVB ook de beschikking heeft over een eigen kantine. De vier kleedkamers, als het kunstgras, zal VVB wel moeten delen met Esto. In de gemeenteraad van Bodegraven-Reewijk zijn wel vragen gerezen of het allemaal wel op tijd klaar zal zijn. Roda 76 heeft al een omvangrijke renovatie achter de rug met een vernielde hoofdveld en de renovatie van de kantine. Op dit moment wordt nog de keuken aangepakt.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt de Brechtseplein 20 minuten vertraging. Dan de A16 de andere kant op richting Breda bij de Van Brienen Noordbrug 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt de Brechtseplein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas, laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een

komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Schelderstromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snel stromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Liefhebbers van glimmend chroom en brullende motoren, zaterdag 11 juli is het zover. De 22e editie van Harleydag Woerden vindt plaats van 10:30 tot 7 uur op het exercitieveld. Geniet van indrukwekkende Harleys, ontmoet medefans en proef de sfeer van vrijheid en power. Er is live muziek, een braderie, foodtrucks, een stuntteam en springkussens voor de kleintjes. Motorrijders kunnen gratis hun eigen motor-pk's testen. Of je nu komt met je eigen Harley of met het gezin, Harleydag Woerden is er voor jong en oud. Entree is gratis, dus kom langs voor een cold drink, goed eten en een unieke sfeer vol motorpassie.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roetse. Frankrijk Kaart uit Bodegraven-Reewijk is per 1 september 2026 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen. Commissaris van de Koning, Wouter Kolff, maakte de benoeming bekend. Rijkaard volgt de huidige burgemeester op, die per 31 augustus stopt. Volgens Kolff is Rijkaard een toegankelijke, nuchtere bestuurder met een stevig veiligheidsprofiel en brede ervaring binnen alle overheidslagen. Rijkaard kijkt er naar uit om met toewijding bij te dragen aan de gemeente en in gesprek te gaan met inwoners. Frank Rijkaard heeft een brede achtergrond, zo was hij minister van Binnenlandse Zaken, gedeputeerde van Zuid-Holland, gemeenteraadslid Bodegraven-Reewijk, ruim 20 jaar bij de Nationale Politie en voormalig onderofficier bij de Koninklijke Landmacht. Nu de voetbalclubs in zomerreces zijn, wordt hier en daar wel de tijd benut om het een en ander te bouwen en te renoveren. Bij CVC Reewijk is begonnen met de renovatie van de kantine en worden de bijbehorende ruimte anders ingedeeld. Eindelijk is begonnen aan het nieuwe onderkomen voor VV Bodegraven. De oudste voetbalclub van Bodegraven verhuist van de Groene Zoom naar het achterste kunstgrasveld bij Esto. Inmiddels is de houten kantine bij HCRB afgebroken. Daarvoor moeten semi-permanente gebouwen in de plaats komen, zodat VVB ook de beschikking heeft over een eigen kantine. De vier kleedkamers, als het kunstgras, zal VVB wel moeten delen met Esto. In de gemeenteraad van Bodegraven-Reewijk zijn wel vragen gerezen of het allemaal wel op tijd klaar zal zijn. Roda 76 heeft al een omvangrijke renovatie achter de rug met een vernielde hoofdveld en de renovatie van de kantine. Op dit moment wordt nog de keuken aangepakt.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je staat nog vast op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein doe je er een kwartier langer over. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radioagenda.
1: Liefhebbers van glimmend chroom en brullende motoren, zaterdag 11 juli is het zover. De 22e editie van Harley-dag Woerden vindt plaats van 10:30 tot 7 uur op het exercitieveld. Geniet van indrukwekkende Harleys, ontmoet medefans en proef de sfeer van vrijheid en power. Er is live muziek, een braderie, foodtrucks, een stuntteam en springkussens voor de kleintjes. Motorrijders kunnen gratis hun eigen motor-pk's testen. Of je nu komt met je eigen Harley of met het gezin, Harley-dag Woerden is er voor jong en oud. Entree is gratis, dus kom langs voor een cold drink, goed eten en een unieke sfeer vol motorpassie. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Debrechtseplein. 10 minuten vertraging. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Debrechtseplein 10 minuten vertraging. En op de N209 Rotterdam richting Hazerswoude, bij Benthuizen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm- en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: I don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: De regioagenda.
2: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Op het marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roetse. Frankrijk Kaart uit Bodegraven-Reewijk is per 1 september 2026 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen. Commissaris van de Koning, Wouter Kolff, maakte de benoeming bekend. Rijkaard volgt de huidige burgemeester op, die per 31 augustus stopt. Volgens Kolff is Rijkaard een toegankelijke, nuchtere bestuurder met een stevig veiligheidsprofiel en brede ervaring binnen alle overheidslagen. Rijkaard kijkt er naar uit om met toewijding bij te dragen aan de gemeente en in gesprek te gaan met inwoners. Frank Rijkaard heeft een brede achtergrond. Zo was hij minister van Binnenlandse Zaken, gedeputeerde van Zuid-Holland, gemeenteraadslid Bodegraven-Reewijk, ruim 20 jaar bij de Nationale Politie en voormalig onderofficier bij de Koninklijke Landmacht. Nu de voetbalclubs in zomerreces zijn, wordt hier en daar wel de tijd benut om het een en ander te bouwen en te renoveren. Bij CVC Reewijk is begonnen met de renovatie van de kantine en worden de bijbehorende ruimte anders ingedeeld. Eindelijk is begonnen aan het nieuwe onderkomen voor VV Bodegraven. De oudste voetbalclub van Bodegraven verhuist van de Groene Zoom naar het achterste kunstgrasveld bij Esto. Inmiddels is de houten kantine bij HCRB afgebroken. Daarvoor moeten semi-permanente gebouwen in de plaats komen, zodat VVB ook de beschikking heeft over een eigen kantine. De vier kleedkamers, als het kunstgras, zal VVB wel moeten delen met Esto. In de gemeenteraad van Bodegraven-Reewijk zijn wel vragen gerezen of het allemaal wel op tijd klaar zal zijn. Roda 76 heeft al een omvangrijke renovatie achter de rug met een vernielde hoofdveld en de renovatie van de kantine. Op dit moment wordt nog de keuken aangepakt.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen in de regio, te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt de Brechtseplein 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland bij knooppunt de Brechtseplein ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit

0: van 9 tot half 5.
1: Op 12 juli van 2 tot half 5 geeft singer-songwriter Pieter Nel een geweldig concert in de muziektent van het Houtmansplantsoen. Verwacht Americana en folksongs met een krachtige stem en een rauwe kijk op de wereld. Samen met de bekende bluegrassgroep Bluegrass Boogeyman. Na hun succesvolle eerste optreden op het Rotterdam Bluegrass Festival komt deze bijzondere samenwerking terug naar de clubs. Geniet van een gevarieerd programma, van uitbundige vuurwerkstukken tot intieme ballads. Alles akoestisch. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus, kom luisteren op 12 juli om 2 uur.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Knopend Brekseplein 5 kilometer door werkzaamheden op de A20 is dat. Op de A16 Rotterdam-Breda door een kapotte vrachtwagen bij Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file, 10 minuten extra reistijd. A20 Gouda-Hoek van Holland door werkzaamheden bij Torrechtseplein 5 kilometer file. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot dinsdagochtend geen treinen, en rijden wel bussen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera. Brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Wel eens aan een hulphond gedacht?
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Luister elke zaterdagnacht van

0: regioagenda.
1: Op 12 juli van 2 tot half 5 geeft singer-songwriter Pieter Nel een geweldig concert in de muziektent van het Houtmansplantsoen. Verwacht Americana en folksongs, met een krachtige stem en een rauwe kijk op de wereld. Samen met de bekende bluegrassgroep Bluegrass Boogeyman. Na hun succesvolle eerste optreden op het Rotterdam Bluegrass Festival komt deze bijzondere samenwerking terug naar de clubs. Geniet van een gevarieerd programma, van uitbundige vuurwerkstukken tot intieme ballads. Alles akoestisch. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus, kom luisteren op 12 juli om 2 uur. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roetse. Frankrijk Kaart uit Bodegraven-Reewijk is per 1 september 2026 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen. Commissaris van de Koning, Wouter Kolff, maakte de benoeming bekend. Rijkaard volgt de huidige burgemeester op, die per 31 augustus stopt. Volgens Kolff is Rijkaard een toegankelijke, nuchtere bestuurder met een stevig veiligheidsprofiel en brede ervaring binnen alle overheidslagen. Rijkaard kijkt er naar uit om met toewijding bij te dragen aan de gemeente en in gesprek te gaan met inwoners. Frank Rijkaard heeft een brede achtergrond. Zo was hij minister van Binnenlandse Zaken, gedeputeerde van Zuid-Holland, gemeenteraadslid Bodegraven-Reewijk, ruim 20 jaar bij de Nationale Politie en voormalig onderofficier bij de Koninklijke Landmacht. Nu de voetbalclubs in zomerreces zijn, wordt hier en daar wel de tijd benut om het een en ander te bouwen en te renoveren. Bij CVC Reewijk is begonnen met de renovatie van de kantine en worden de bijbehorende ruimte anders ingedeeld. Eindelijk is begonnen aan het nieuwe onderkomen voor VV Bodegraven. De oudste voetbalclub van Bodegraven verhuist van de Groene Zoom naar het achterste kunstgrasveld bij Esto. Inmiddels is de houten kantine bij HCRB afgebroken. Daarvoor moeten semi-permanente gebouwen in de plaats komen, zodat VVB ook de beschikking heeft over een eigen kantine. De vier kleedkamers, als het kunstgras, zal VVB wel moeten delen met Esto. In de gemeenteraad van Bodegraven-Reewijk zijn wel vragen gerezen of het allemaal wel op tijd klaar zal zijn. Roda 76 heeft al een omvangrijke renovatie achter de rug met een vernielde hoofdveld en de renovatie van de kantine. Op dit moment wordt nog de keuken aangepakt.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam heb je bij knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A16 Rotterdam richting Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging, ook door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op 12 juli van 2 tot half 5 geeft singer-songwriter Pieter Nel een geweldig concert in de muziektent van het Houtmansplantsoen. Verwacht Americana en folksongs, met een krachtige stem en een rauwe kijk op de wereld. Samen met de bekende bluegrassgroep Bluegrass Boogeyman. Na hun succesvolle eerste optreden op het Rotterdam Bluegrass Festival komt deze bijzondere samenwerking terug naar de clubs. Geniet van een gevarieerd programma, van uitbundige vuurwerkstukken tot intieme ballads. Alles akoestisch. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus, kom luisteren op 12 juli om 2 uur. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot half 5.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. Voetballer Ray Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag, tussen Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg 5 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt de Brechtseplein 10 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A20... Op de A16 Rotterdam richting Breda bij Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot slot op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt de Brechtseplein 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roetse. Frankrijk Kaart uit Bodegraven-Reewijk is per 1 september 2026 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen. Commissaris van de Koning, Wouter Kolff, maakte de benoeming bekend. Rijkaard volgt de huidige burgemeester op, die per 31 augustus stopt. Volgens Kolff is Rijkaard een toegankelijke, nuchtere bestuurder met een stevig veiligheidsprofiel en brede ervaring binnen alle overheidslagen. Rijkaard kijkt er naar uit om met toewijding bij te dragen aan de gemeente en in gesprek te gaan met inwoners. Frank Rijkaard heeft een brede achtergrond, zo was hij minister van Binnenlandse Zaken, gedeputeerde van Zuid-Holland, gemeenteraadslid Bodegraven-Reewijk, ruim 20 jaar bij de Nationale Politie en voormalig onderofficier bij de Koninklijke Landmacht. Nu de voetbalclubs in zomerreces zijn, wordt hier en daar wel de tijd benut om het een en ander te bouwen en te renoveren. Bij CVC Reewijk is begonnen met de renovatie van de kantine en worden de bijbehorende ruimte anders ingedeeld. Eindelijk is begonnen aan het nieuwe onderkomen voor VV Bodegraven. De oudste voetbalclub van Bodegraven verhuist van de Groene Zoom naar het achterste kunstgrasveld bij Esto. Inmiddels is de houten kantine bij HCRB afgebroken. Daarvoor moeten semi-permanente gebouwen in de plaats komen, zodat VVB ook de beschikking heeft over een eigen kantine. De vier kleedkamers, als het kunstgras, zal VVB wel moeten delen met Esto. In de gemeenteraad van Bodegraven-Reewijk zijn wel vragen gerezen of het allemaal wel op tijd klaar zal zijn. Roda 76 heeft al een omvangrijke renovatie achter de rug met een vernielde hoofdveld en de renovatie van de kantine. Op dit moment wordt nog de keuken aangepakt.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Liefhebbers van glimmend chroom en brullende motoren, zaterdag 11 juli is het zover. De 22e editie van Harley-dag Woerden vindt plaats van 10:30 tot 7 uur op het exercitieveld. Geniet van indrukwekkende Harleys, ontmoet medefans en proef de sfeer van vrijheid en power. Er is live muziek, een braderie, foodtrucks, een stuntteam en springkussens voor de kleintjes. Motorrijders kunnen gratis hun eigen motor-pk's testen. Of je nu komt met je eigen Harley of met het gezin, Harley-dag Woerden is er voor jong en oud. Entree is gratis, dus kom langs voor een cold drink, goed eten en een unieke sfeer vol motorpassie. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer: in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Op 12 juli van 2 tot half 5 geeft singer-songwriter Pieter Nel een geweldig concert in de muziektent van het Houtmansplantsoen. Verwacht Americana en folksongs met een krachtige stem en een rauwe kijk op de wereld. Samen met de bekende bluegrassgroep Bluegrass Boogeyman. Na hun succesvolle eerste optreden op het Rotterdam Bluegrass Festival komt deze bijzondere samenwerking terug naar de clubs. Geniet van een gevarieerd programma, van uitbundige vuurwerkstukken tot intieme ballads. Alles akoestisch. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus, kom luisteren op 12 juli om 2 uur. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roetse. Frankrijk Kaart uit Bodegraven-Reewijk is per 1 september 2026 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen. Commissaris van de Koning, Wouter Kolff, maakte de benoeming bekend. Rijkaard volgt de huidige burgemeester op, die per 31 augustus stopt. Volgens Kolff is Rijkaard een toegankelijke, nuchtere bestuurder met een stevig veiligheidsprofiel en brede ervaring binnen alle overheidslagen. Rijkaard kijkt er naar uit om met toewijding bij te dragen aan de gemeente en in gesprek te gaan met inwoners. Frank Rijkaard heeft een brede achtergrond. Zo was hij minister van Binnenlandse Zaken, gedeputeerde van Zuid-Holland, gemeenteraadslid Bodegraven-Reewijk, ruim 20 jaar bij de Nationale Politie en voormalig onderofficier bij de Koninklijke Landmacht. Nu de voetbalclubs in zomerreces zijn, wordt hier en daar wel de tijd benut om het een en ander te bouwen en te renoveren. Bij CVC Reewijk is begonnen met de renovatie van de kantine en worden de bijbehorende ruimte anders ingedeeld. Eindelijk is begonnen aan het nieuwe onderkomen voor VV Bodegraven. De oudste voetbalclub van Bodegraven verhuist van de Groene Zoom naar het achterste kunstgrasveld bij Esto. Inmiddels is de houten kantine bij HCRB afgebroken. Daarvoor moeten semi-permanente gebouwen in de plaats komen, zodat VVB ook de beschikking heeft over een eigen kantine. De vier kleedkamers, als het kunstgras, zal VVB wel moeten delen met Esto. In de gemeenteraad van Bodegraven-Reewijk zijn wel vragen gerezen of het allemaal wel op tijd klaar zal zijn. Roda 76 heeft al een omvangrijke renovatie achter de rug met een vernielde hoofdveld en de renovatie van de kantine. Op dit moment wordt nog de keuken aangepakt.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in het westen van het land al. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Kwartiertje op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam. De file staat voor knooppunt Ketelplein en is 12 kilometer. 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de A20. Daardoor file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar dus die 20 minuten vertraging bij knooppunt Terbrechtseplein. A20, Hoek van Holland Gouda. 10 minuutjes bij Moordrecht. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Op 12 juli van 2 tot half 5 geeft singer-songwriter Pieter Nel een geweldig concert in de muziektent van het Houtmansplantsoen. Verwacht Americana en folksongs met een krachtige stem en een rauwe kijk op de wereld. Samen met de bekende bluegrassgroep Bluegrass Boogeyman. Na hun succesvolle eerste optreden op het Rotterdam Bluegrass Festival komt deze bijzondere samenwerking terug naar de clubs. Geniet van een gevarieerd programma, van uitbundige vuurwerkstukken tot intieme ballads. Alles akoestisch. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus, kom luisteren op 12 juli om 2 uur.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en 2 Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. Het RIVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. En er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Show.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 100 kilometer file alweer in onze regio. Zo rijdt het langzaam over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Eerst 10 kilometer file tot aan Roelof Arendsveen met een kwartiertje vertraging. Verderop 10 minuten vertraging bij knooppunt Hofvliet en door richting Rotterdam. Tot aan knooppunt Ketelplein 18 kilometer file met een half uur tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen. Werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Wordt file gereden tussen Rotterdam Feyenoord en Terbrechtseplein. Half uur vertraging door 7 kilometer en die werkzaamheden die worden uitgevoerd op de A20. Ook daar file op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland voor Terbrechtseplein 5 kilometer en 20 minuten oponthoud. Half uur vertraging alweer op de N207 vanuit Hillegom naar Bergambacht bij Alphen aan de Rijn Centrum 3 kilometer. En een kwartiertje vertraging op de N209 vanuit Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergsenhoek Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uittikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Wat enig wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
10: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
15: Oh.

0: regioagenda.
1: Liefhebbers van glimmend chroom en brullende motoren, zaterdag 11 juli is het zover. De 22e editie van Harleydag Woerden vindt plaats van 10:30 tot 7 uur op het exercitieveld. Geniet van indrukwekkende Harleys, ontmoet medefans en proef de sfeer van vrijheid en power. Er is live muziek, een braderie, foodtrucks, een stuntteam en springkussens voor de kleintjes. Motorrijders kunnen gratis hun eigen motor-pk's testen. Of je nu komt met je eigen Harley of met het gezin, Harleydag Woerden is er voor jong en oud. Entree is gratis, dus kom langs voor een cold drink, goed eten en een unieke sfeer vol motorpassie. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas, laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roetse. Frank Rijkaard uit Bodegraven-Reewijk is per 1 september 2026 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen. Commissaris van de Koning, Wouter Kolff, maakte de benoeming bekend. Rijkaard volgt de huidige burgemeester op, die per 31 augustus stopt. Volgens Kolff is Rijkaard een toegankelijke, nuchtere bestuurder met een stevig veiligheidsprofiel en brede ervaring binnen alle overheidslagen. Rijkaard kijkt er naar uit om met toewijding bij te dragen aan de gemeente en in gesprek te gaan met inwoners. Frank Rijkaard heeft een brede achtergrond. Zo was hij minister van Binnenlandse Zaken, gedeputeerde van Zuid-Holland, gemeenteraadslid Bodegraven-Reewijk, ruim 20 jaar bij de Nationale Politie en voormalig onderofficier bij de Koninklijke Landmacht. Nu de voetbalclubs in zomerreces zijn, wordt hier en daar wel de tijd benut om het een en ander te bouwen en te renoveren. Bij CVC Reewijk is begonnen met de renovatie van de kantine en worden de bijbehorende ruimte anders ingedeeld. Eindelijk is begonnen aan het nieuwe onderkomen voor VV Bodegraven. De oudste voetbalclub van Bodegraven verhuist van de Groene Zoom naar het achterste kunstgrasveld bij Esto. Inmiddels is de houten kantine bij HCRB afgebroken. Daarvoor moeten semi-permanente gebouwen in de plaats komen, zodat VVB ook de beschikking heeft over een eigen kantine. De vier kleedkamers, als het kunstgras, zal VVB wel moeten delen met Esto. In de gemeenteraad van Bodegraven-Reewijk zijn wel vragen gerezen of het allemaal wel op tijd klaar zal zijn. Roda 76 heeft al een omvangrijke renovatie achter de rug met een vernielde hoofdveld en de renovatie van de kantine. Op dit moment wordt nog de keuken aangepakt.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 140 kilometer file al in onze regio. Zo heb je een kwartier vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelof Arendsveen. Half uur tijdsverlies op de A4 door richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein. 20 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20. Op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. 6 kilometer file met een half uur oponthoud. N209 Hazenswoude-Rotterdam. 20 minuten vertraging bij Bergsenhoek. En op de N210 Schoonhoven-Rotterdam wordt langzaam gereden tot de aansluiting met de A16 over 3 kilometer, maar wel met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Liefhebbers van glimmend chroom en brullende motoren, zaterdag 11 juli is het zover. De 22e editie van Harley-dag Woerden vindt plaats van 10:30 tot 7:00 op het exercitieveld. Geniet van indrukwekkende Harleys, ontmoet medefans en proef de sfeer van vrijheid en power. Er is live muziek, een braderie, foodtrucks, een stuntteam en springkussens voor de kleintjes. Motorrijders kunnen gratis hun eigen motor-pk's testen. Of je nu komt met je eigen Harley of met het gezin, Harley-dag Woerden is er voor jong en oud. Entree is gratis, dus kom langs voor een cold drink, goed eten en een unieke sfeer vol motorpassie. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11:00.

0: cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al een drukke spits in onze regio. 170 kilometer file bij elkaar. Politieactie op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoofddorp. Kwartiervertraging doordat er 3 rijstroken dicht zijn. Op de A4 vanuit Amsterdam door richting Rotterdam. 29 kilometer file tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein met 3 kwartier vertraging. A12 Arnhem-Den Haag, half uur vertraging bij Woerden. 20 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Voor knooppunt Prins Klausplein 11 kilometer langzaam rijden. Op de A16 Breda Rotterdam voor het Terbrechtseplein 11 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein op de A20 ook 6 kilometer met een half uur tijdsverlies. En op de N210 vanuit Schoonhoven naar Rotterdam voor de aansluiting met de A16 2 kilometer file, maar wel met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
1: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: De regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas, laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Marja Roetse. Frankrijk Kaart uit Bodegraven-Reewijk is per 1 september 2026 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen. Commissaris van de Koning, Wouter Kolff, maakte de benoeming bekend. Rijkaard volgt de huidige burgemeester op, die per 31 augustus stopt. Volgens Kolff is Rijkaard een toegankelijke, nuchtere bestuurder met een stevig veiligheidsprofiel en brede ervaring binnen alle overheidslagen. Rijkaard kijkt er naar uit om met toewijding bij te dragen aan de gemeente en in gesprek te gaan met inwoners. Frank Rijkaard heeft een brede achtergrond, zo was hij minister van Binnenlandse Zaken, gedeputeerde van Zuid-Holland, gemeenteraadslid Bodegraven-Reewijk, ruim 20 jaar bij de Nationale Politie en voormalig onderofficier bij de Koninklijke Landmacht. Nu de voetbalclubs in zomerreces zijn, wordt hier en daar wel de tijd benut om het een en ander te bouwen en te renoveren. Bij CVC Reewijk is begonnen met de renovatie van de kantine en worden de bijbehorende ruimte anders ingedeeld. Eindelijk is begonnen aan het nieuwe onderkomen voor VV Bodegraven. De oudste voetbalclub van Bodegraven verhuist van de Groene Zoom naar het achterste kunstgrasveld bij Esto. Inmiddels is de houten kantine bij HCRB afgebroken. Daarvoor moeten semi-permanente gebouwen in de plaats komen, zodat VVB ook de beschikking heeft over een eigen kantine. De vier kleedkamers, als het kunstgras, zal VVB wel moeten delen met Esto. In de gemeenteraad van Bodegraven-Reewijk zijn wel vragen gerezen of het allemaal wel op tijd klaar zal zijn. Roda 76 heeft al een omvangrijke renovatie achter de rug met een vernielde hoofdveld en de renovatie van de kantine. Op dit moment wordt nog de keuken aangepakt.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 180 kilometer file staat er in onze regio. Je hebt 10 minuten vertraging op de A4 als je vanuit Rotterdam naar Den Haag rijdt bij Den Haag-Ypenburg. Na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. En op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam, de andere kant op, bij elkaar 30 kilometer file tussen Roelevarensveen en knooppunt Ketelplein met meer dan een uur vertraging. A12 Arnhem-Den Haag bij Woerden 19 kilometer file. Vanaf Driebergen duurde 40 minuten langer over. Half uur vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij het Terbrechtseplein. 13 kilometer file staat er. Dat komt door de werkzaamheden aan de A20. Op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland 9 kilometer file. Voor knooppunt Terbrechtseplein is je vertraging een half uur. Het rijdt langzaam vanaf Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda. BR6.
1: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
2: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
1: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het einde van de avondspits komt in zicht. Nog 30 kilometer in onze regio. Zo heb je nog 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij het Terbrechtseplein door de werkzaamheden op de A20. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Rotterdam Centrum 20 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En nog 20 minuten vertraging op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland wordt aan de weg gewerkt. Bij knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
8: Hoe kom ik hier weg?
7: Vragen die over je toekomst gaan?
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt?
10: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
12: Altijd dichtbij.

hele goede maandagavond. En welkom weer bij een uurtje Pop Poetsen Op. Zoals elke maandagavond heet ik u van harte welkom. En zeg ik tegen u uit volle borst. Aloha. Ja, mijn stem is niet helemaal je van net. Maar toch gaan we er het beste van maken. We hebben natuurlijk van het soorten die je niet zo vaak hoort. We hebben natuurlijk de top 40 in deze week. Brengt die ons terug naar 1970. En we hebben natuurlijk ook de linkplaat. En eigenlijk is het gewoon weer een hele uitzending vol link. Maar ja, wat het is, dat mag je zo meteen zelf bepalen. Nee, is niet helemaal waar. Ik heb het bepaald. Maar misschien dat je het wel kan raden.

Ja, en heb je de link gevonden? Ja, K3 heeft helemaal gelijk. Het is vandaag Wereldkusdag. Ja, en om dat een beetje mond-op-mond reclame te geven, heb ik niet bedacht dat we alleen de link in de eerste drie liedjes, maar ook eigenlijk door de hele uitzending heen, allemaal lekkere kusliedjes. Ik denk, ja, we moeten een beetje de liefde verspreiden. Dus laten we dat maar gewoon doen. Maar goed, we gaan eerst nog maar eens eventjes terug in de top 40. Want deze week zouden we behandelen de top 40 van 1970. Week 27, oftewel 6 juli 1970. Daarin hadden we 22 zakkers, jawel. 10 stijgers en 6 nieuwe binnenkomers. 8 superstippen en 5 stippen. En wie waren dan bijvoorbeeld die nieuwe binnenkomers? All Right Now van Free kwam nieuw binnen op 38. Op nieuw binnen 33 Zijn Testament van D.C. Lewis. Nieuw binnen op 30 Een Suikerspin van Wilma. I'll Kiss Your Memory. Daar hebben we weer een kiss. Barry Gibb. Nieuw binnen op 27. Groovin' with Mr. Blue van Mr. Blue kwam nieuw binnen op 25 met een superstep. En ook met een superstep, The Long and Winding Road van The Beatles kwam nieuw binnen op 19. Wat waren dan bijvoorbeeld die andere superstippen? Twee hebben we er al gehad. Ertussen zat nog Which Way You're Going, Billy van de Poppies featuring Susan Jax. Die ging van 38 naar 24. Go Back van Grappy Appleton van 36 naar 17. Free the People, Delaney and Bonnie and Friends van 26 naar 13. Let Us Pray Together van Sandra en Andres van 19 naar 9. Magical Mystery Morning van The Cats van 17 naar 6. And I Don't Believe in If Anymore van Roger Whittaker. Die stroomde de top 5 binnen. Van 10 naar 4. Wat was dan de top 5? Yellow River van 4 naar 5 zakte die. Door Reset Roger Whittaker hadden we dus al gehad. Question van de Moody Blues van 2 naar 3. In the Summertime Mongo Jerry van 5 naar 2. En nummer 1 was Never Marry a Railroad Man van Shocking Blue. Maar we beginnen het item met Mr. Blue en Grooving met Mr. Blue.

Mr. Blue met Grooving with Mr. Blue. Een na hoogste nieuwe binnenkomer op 25. Zou doorstijgen naar uiteindelijk de 7e plaats. En 11 weken top 40. En dit was de allerhoogste nieuwe binnenkomer. Op 19, de Beatles.

De hoogste nieuwe binnenkomer van de Beatles. Dat zou uiteindelijk de 9e positie halen. 5 weekjes top 40. En deze was een van de superstippen. Roger Whittaker. I don't believe in if anymore. Hoogste positie, 2e plek.

Never Marry a Railroad Man. Een van de twee nummer 1 hits in de top 40 van Shocking Blue. En de andere is natuurlijk, nee, is niet Venus, dat zou je denken. Maar dat is Mighty Joe. Maar goed, deze stond 2 weekjes in de top 40. Of nummer 1 in de top 40. Komende week zou die van de troon gestoten worden door Summertime van Manco Jerry. Maar goed, het is nu nog, genoeg Summertime. Maar dat was hem dus voor 1970. We gaan meteen maar weer aan een rad draaien. Om te kijken waar we volgende week op uitkomen.

Ja, we maken weer een sprongetje in de tijd. Van 1970 gaan we naar 2008. 2008, dus 13 juli hebben we het dan over. 2008. We gaan zien wat het brengt. En we gaan weer door met Kusjesdag. Don't talk, just kiss.

En ook voor van het soort die je niet zo vaak hoort, heb ik ook natuurlijk een kusjeslied bedacht. En deze keer heb ik gekozen voor een nummer van Stephen Anthony James Duffy. Oftewel Stephen Tintin Duffy. En hij was in 1978 een van de medeoprichters samen met John Taylor en Nick Rhodes. De oprichter van Duran Duran. Alleen na een jaartje had hij het al wel weer voor gezien. Nog voordat Duran Duran echt een gigantische hit werd. En hij richtte nog weer een andere band op. En nog weer een band. En waaronder ook de band Tintin. In 1982 schreef hij een liedje binnen 24 uur voor dat bandje. En die werd ook uitgebracht, alleen ja, het werd niet zo'n grote hit. Toch zag hij nog steeds wel brood in dat nummer. Toen op een gegeven moment Tintin werd opgeheven, is hij het liedje weer zelf uit gaan brengen. Eerst nog eens in 1984. In Amerika deed het nog wel wat, maar verder is niet. En toen in 85 nog een keertje. En het gaat over Kiss Me. En in de top 40 deed je toen in ieder geval wel redelijk. Het stond 5 weekjes in de top 40. Niet hoger als de 25e plek. In Engeland en zo deed hij het iets beter in de charts. Daar bereikte hij zelfs de 4e plaats. Maar goed, hier in Nederland niet zo. Maar het is er wel eentje van het soort die je niet zo vaak hoort. Stephen Tintin Duffy, Kiss Me.

van de vele nummers met de titel Kiss. Die op de nummer 1 positie van de top 40 heeft gestaan. One Kiss van Calvin Harris en Dua Lipa. En dit is er ook eentje. Er wordt wel niet in gezongen. Toch was het een dikke vette hit. In 1989 stond nummer 1 in de top 40. 10 weekjes ook lang, top 40, voor French Kiss.

Ja, en dan pakken we voor het gemak nog maar weer eventjes de agenda erbij. Wat is er allemaal op muzikaal vlak te doen in de regio komende week? Woensdag in de Echterskerk in Bodegraven. Daar hebben we een zomerconcert van Lobet den Herren. Dan gaan we naar de vrijdag in de zon. Heb je Jam Fever. En in de Sluipwijk heb je de Sluipwijkse Margriet. Vrijdagavond is dat onder andere met DJ Jorik Streefland. En ook de sfeermakers zijn van de partij. Dan gaan we naar de zaterdag. Ook nog weer de Sluipwijkse Margrietfeesten. Met onder andere DJ Harry en Barry Vest. In de Meijen heb je een groot tentfeest. En bij de zon heb je Level Up Live XXL Outdoor. En dat is bij de zon in Bodegraven. En in Driebruggen heb je het zomerconcert van OBK. In Boskoop heb je bij Flora Boskoop een Hitster XXL avond. Met onder andere liveband en ook een zanger / presentator. Dan hebben we nog weer de zondag in de Gouda in de Houtmanplantsoen. Daar treedt op Bluegrass Boogie Man en Pieter Nel. In Boskoop in Grand Café de Hoek treedt op Off Track in het kader van Live on Sunday. En in Gouda in de Theaterbakkerij heb je een full beat tribute. En dat is wat er allemaal op muzikaal vlak te doen is in de regio.

Nou, je hoort het. Er wordt aardig wat afgezoend zo in de top 40. Hiervoor hadden we One Direction met Kiss You. En net hadden we Bless samen met Cameron Watson. En de BBY Close met Kisses. En ook dit is natuurlijk weer een kiss. Dit is er eentje uit 1978. Exile met Kiss You All Over.

Ja, zo zit het uur er alweer bijna op. Ik heb er nog eentje, nog één kusje voor je. En dat is een Japans kusje. Nou, of het is het een Koreaans kusje, denk ik. Met een flinke beat erbij. Het is Tokyo Capital Pussy. Met I Kissed Your Lips.

Ja, met al dit gezoen zit het uurtje er alweer vrij snel op. Volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuwe Bokpoets op. Waaronder de top 40 van 2008 van een nieuwe soort die je niet zo vaak hoort. En een link. En wat dat is, dat zien we volgende week wel weer. Zometeen na het journaal van 8 uur gast uit de streek. En u hoort mij weer volgende week. Ik ga me trouwens

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
2: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
1: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Conny Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei?
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt?
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: Luister elke zaterdag naar

0: voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: BR6. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Wat een prachtig weer is het. We staan hier in de bocht van de Gouwen, aan de kant van de Hoge Gouwen, met een heel mooi uitzicht op bomen die nog moeten uitbotten. Maar naast mij staat Arianne Knecht.
3: Hi, Arjan. Goedemiddag, hi. Hallo.
2: Wat gaan wij doen zo?
3: We gaan even dit prachtige gebouw in, want als je je omdraait dan zien we de Gouwenkerk.
2: Ja.
3: Iconische plek midden in Gouda en zowel van binnen als van buiten heel mooi. Dus ik laat je graag de plek zien en wellicht kan ik wat over vertellen.
2: Hoe lang ben jij al betrokken bij dit mooie pand?
3: Ik ben er al lang verliefd op. Misschien al wel 25 jaar, denk ik. Dus ik heb er ook veel georganiseerd in het verleden, maar sinds maart 24 doe ik de exploitatie van dit mooie gebouw.
2: En hoe komt het dat jij die leuke baan hebt kunnen krijgen?
3: Ja, dat is ook gewoon een beetje...
2: Heb je
3: een
2: beetje,
3: nou, ik heb wel een plan gemaakt en daar mee naar iemand toegestapt met een leuk voorstel. En dat is het wel geworden, ja.
2: Ja, want wat is er nou aan vooraf gegaan voordat jij hier, zeg maar, actief werd? Het is een tijd leeg geweest. Het was eigenlijk een beetje onduidelijk wat ermee moest.
3: Ja, klopt. Nou, dat heb ik al een beetje vanaf de zijlijn gevolgd. Ook omdat ik zelf ook op de Hoge Gouwen woon. Dus ik ben ook buurman. Ik zag het gebouw veel en ik las natuurlijk wat er allemaal gebeurde. Wat ik aangaf in het verleden, heb ik hem ook toen nog van Maasbach was, best wel vaak gehuurd voor concerten. Dus ik kende het gebouw ook al wel goed van binnen. En toen ik een beetje door had van ja, maar alle plannen die er zijn, die dreigen, te mislukken is het een groot woord, maar niet gerealiseerd te kunnen worden. Heb ik eens nagedacht over wat zou wel een plan kunnen zijn. En dat heb ik eigenlijk op een, ze zeggen dan altijd op de achterkant van een bierveeltje, maar dat is het misschien wel zelfs een beetje. Geschreven en toen ben ik naar de projectontwikkelaar toegestapt. Ik zeg, joh, ik heb een goed plan voor jullie kerk. En een dag later hadden we een deal, maar in ieder geval een samenwerking door elkaar gewoon. We kenden elkaar wel goed. Ervoor te gaan, vol vertrouwen. En dat doe ik nu 2 jaar en dat is fantastisch om te doen.
2: Dus jij kan ook lopend naar je werk als ik je zo hoor?
3: Ik kan lopend naar mijn werk, ja. Zeker. Het is echt om de hoek.
2: Ja. Ja. Gisteren zag ik een bericht van jou op Facebook voorbij komen van wat bof ik toch dat ik hier in dit mooie gebouw mag werken.
3: Ja, oh, dat is grappig dat je dat gezien hebt. Ja. Dat was dat ik, je vertelde net al van hoe mooi is de stad als het mooi weer is. En ik liep eigenlijk naar huis om 1:05 en ik keek achterom en dan zit het zonlicht in het dak van de kerk. Door die prachtige ramen en dan, daar kan ik wel kippenvel van krijgen. Gewoon hoe mooi dat is, het natuurlijke licht en... Hoef je niks aan te doen.
2: Nee.
3: Krijg je gewoon cadeau.
2: Ja.
3: Het is ook kunst om het te zien, denk ik. Dus dat probeer ik ook altijd wel gewoon...
2: Dat het niet vanzelfsprekend is?
3: Nee, niet vanzelfsprekend is. Ja. Dus dat heb ik inderdaad even... Denk ik, dat moet ik delen met iedereen.
2: Is gelukt.
3: Ja, toch?
2: Van bij mij.
3: Ja.
2: We staan nu voor die 2 deuren. Er zijn er 4.
3: Er zijn er zelfs 6. Ja.
2: 6 zelfs? Ja, ja. Waar zijn die anderen dan aan de zijkant?
3: Die kant ook nog, ja.
2: Oké. Okay. Ja. Oh, dubbele deuren.
3: Ja, dubbele deuren. Ja. Ja, je hebt gelijk. Ja.
2: Ja. Ja. Mooie smeedwerk erop.
3: Ja. Ja, allemaal opgeknapt 2 jaar geleden. Voordat we zeg maar een soort open gingen naar de restauratie. Want 2 jaar geleden is wel de kerk enigszins opgeknapt. Een hele nieuwe vloer ingegaan. Met vloerverwarming. Waardoor we hem nu ook gewoon in de winter kunnen gebruiken. Want dat is natuurlijk altijd de uitdaging in zo'n pand. Wat werkzaamheden aan het dak. Maar hij is vooral gewoon in... Waanzinnig goede staat. Hij is natuurlijk ook nog maar 125 jaar oud.
2: Mm-hmm. Ik fietste van mijn huis over de sportlaan hierheen. En dan zie je dus de toren. Hè?
3: Ja, het is heel grappig hoe die waai ook vandaan komt. Waai ook loopt. Dat heb ik zelf ook nog steeds. Als ik in de binnenstad woon, dat je ineens in een steegje of door een straatje weer die toren ziet.
2: Hij is slank, hè?
3: Ja, en hoog. En,
2: hoger dan de Sint-Jan.
3: Zeker. We kijken een beetje op de protestanten neer hier vandaan. En ik denk ook echt dat dat wel de reden geweest is dat de kerk hoger is dan de Sint-Janskerk.
2: Ik heb dat ook wel eens gehoord.
3: Ja.
2: Ook omdat ze een hele tijd niet katholiek mochten zijn, hè?
3: Precies. Dus, toch een beetje,
2: en dan zullen we toch maar gaan nu.
3: Ja, ja, een beetje. Het is zelfs een soort schouwkerk geweest toen het vorige gebouw hier stond. En deze is in 1902 neergezet. veel groter dan het oude, de oude kerk die er stond, de Jozefkerk. Want zo heet die eigenlijk ook officieel nog steeds, Sint-Jozefkerk.
2: Dit? Ja. Niet de Gouden Kerk, maar de Jozefkerk.
3: Dat is het geworden in de volksmond. Maar het is eigenlijk de Jozefkerk. En de initialen van Sint-Jozef staan ook nog in het houten hek. Boven.
2: Zullen we zo op
3: het,
2: even dan naar binnen gaan om dat te bekijken?
3: Het is wel verleidelijk om hier te blijven staan. Hè,
2: de zon. Het is fantastisch.
3: Maar zon hebben we binnen ook.
2: Precies. Zullen we dan naar binnen gaan en door deze mooie deuren?
3: Goed idee. Zoals het bij kerkdeuren hoort, piepen ze ook af en toe.
2: Oh, dat gaan we meteen even luisteren.
3: Nou, vooral de volgende is volgens mij.
2: Deze is gesmeerd.
3: Ja, die wel. Die loopt gesmeerd. En, deze. Hey, we hebben goede vrijwilligers, hè? Deuren zijn gesmeerd inmiddels.
2: Ja, en waar komen die vrijwilligers vandaan?
3: Ja, dat verzamelt ook een beetje in de loop van de tijd. Dat hadden we met het organiseren van concerten eigenlijk altijd al. En mensen vinden het ook gewoon een voorrecht om. Die bedanken dan dat ze mogen helpen. Het is een mooi gebouw. Dus we hebben echt een heel fijn groep met vrijwilligers. Die in ieder geval bij het organiseren van de concerten ondersteunen. Ook net zo gek zijn van dit mooie gebouw en wat we hier doen. Maar ik moet ook heel eerlijk zijn. Dat is ook gelijk een beetje een oproep. We kunnen er ook nog wel een stuk of 20, 30 gebruiken.
2: Ja, doen we dat.
3: Want we willen het gebouw echt wel liefst elke dag gewoon open laten zijn. Dus de deur gewoon los.
2: Heb je hem nu wel even op slot gedaan?
3: Nee, hij mag wel open zijn. Wij zijn er toch. En dan kunnen toeristen ook wel een blik werpen. Want dat is natuurlijk gewoon waard. En ik weet niet hoe het met jou is. Maar ik zit in het buitenland of waar dan ook altijd aan de kerkdeur.
2: Ik ook.
3: Ik wil naar binnen.
2: Ja, ik ook. Ja, nou ik heb mijn fiets hier net neergezet. Omdat ik dacht, het is wel Gouda.
3: Ja.
2: Dus ik bel je maar even. Maar hij was open.
3: Hij was open, Nee, dat hoort ook eigenlijk bij een kerk. Dus dat willen we ook zeker wel. Maar goed, daar heb je wel handjes en voetjes voor nodig die dat mogelijk maken.
2: Ja. Arjan de Knecht, wat ben je nou eigenlijk van deze kerk?
3: Ik doe de exploitatie van dit gebouw. Dat betekent dat ik hem beheer en zorg voor draag. En tegelijkertijd ook commercieel zorg dat er huurinkomsten zijn. Maar dat gebruik is zeg maar heel breed. Dat is commercieel, maar ook sociaal, cultureel, religieus. Want er zijn in de Gouden Kerk ook elke zondag weer kerkdiensten sinds anderhalf jaar geleden. En daar ben ik echt heel blij mee. Dat is de reden dat dit gebouw is neergezet. Dus hoe mooi is dat? Maar ik doe mijn best om met hart en ziel gewoon dit gebouw te laten stralen in de stad. En iedereen moet eigenlijk in een jaar een reden hebben om hier naar binnen te gaan.
2: Oh, vind ik heel erg mooi.
3: Ja.
2: En je bent mijn gast uit de streek. En we gaan dus ook luisteren zo naar muziek. Als het de muziek geweest is, dan hoor ik wel graag van jou waarom je daarvoor gekozen hebt.
3: Ja, zeker.

0: was done. Through the frailty of your son.
1: Het is hier inderdaad heel erg mooi hier binnen.
2: Ja, prachtig hè?
3: Ja. Zeker met dit cadeau, dit mooie licht op zo'n dag. Dan, en daar ben ik ook echt heel blij om, omdat oude kerken kunnen ook een beetje somber zijn. Mm-hmm. Dat krijg ik van zoveel mensen terug. Dat gewoon door de kleuren en de hoeveelheid ramen, het licht wat binnenvalt. Dat je hier altijd wel een soort optimistisch weer vandaan gaat.
1: Ja, en ik vind ook dat die stenen hebben zo'n mooie kleur.
3: Ja, dat pastel met dat roze en die unieke tegels die je ook ziet. Er komen heel veel mensen ook kijken naar het metselwerk. Gewoon de techniek daarvan.
1: Dat is heel mooi, hè?
3: Ja. Prachtig.
1: Ja. Meneer Dessing is toch de ontwerper geweest?
3: Opa van Floortje. Floortje, die reisprogramma was, ja.
1: Ja,
3: hij heeft een aantal van dit soort iconische gebouwen gemaakt in Nederland. Ik dacht 3 of 4 kerken. En ook de stijl van Kuiper een beetje. De Vondelkerk in Amsterdam die helaas afbrandde met het oudejaars.
1: Oh, is dat van dezelfde?
3: Nou, van Kuiper. En dat was tijdsgenoot. Zelfde tijd.
1: Ja.
3: En toen ik dat zo zag, dacht ik wel van oeh, dat lijkt er. Dat heeft een beetje dezelfde sfeer. En dan denk je ook snel, ik moet een brandwacht met oudejaarsavond bovenop gaan zetten. Want ook wij hebben alles van hout boven. Hè, dus,
1: Daar kijk je dus ook wel met een beetje zenuwachtigheid naar?
3: Zenuwachtig, maar wel. Dat je denkt, ik hoop me dat het niet overkomt.
1: Ja,
3: nee, klopt.
1: Ja, en dat waarschijnlijk door vuurwerk, hè?
3: Ja, dus dat kan altijd gebeuren. Nou is de binnenstad van Gouda gelukkig volgens mij in de toekomst vuurwerk vrij.
1: Ja.
3: Dus laten we daar maar op hopen.
1: Ja. Dan had je buiten over dat het ook de Sint-Jozefkerk zou heten. Waar kom ik dat nou hier tegen in deze kerk?
3: In deze, als je omdraait, zie je op het. Dat heette volgens mij het koor, maar waar vroeger het orgel stond. Ik noem het ook nu nog als orgelplateau. Zie je de SJ staan in het hout in het midden van Sint-Jozef.
1: Oh, kijk. En waar is dat orgel gebleven?
3: Dat schijnt naar Italië gegaan te zijn al in de tijd dat de katholieken dit gebouw verkocht aan de gemeente en de gemeente weer aan Maasbach later.
1: Voor de gulden?
3: Ja. Maar die gulden is symbolisch, hè, want daarna begint de verplichting om het gebouw te onderhouden.
1: Ja. En jij kent het nog uit de tijd van Maasbach, zeg jij?
3: Ja. Ik
1: was
3: ben zelf
1: het heel veel anders dan nu? Want je zegt nu, dit is een hele mooie betonnen vloer en er zit vloerverwarming in.
3: Ja.
1: Ik herinner mij nog, maar misschien is het een fabel, dat hier ergens ook nog een grote zwembad moet hebben gezeten.
3: Ja, de contouren kun je nog zien. We hebben hem wel dichtgegooid. In de zin van, het zwembad zat midden op het podium. En bij Maasbach werden mensen gedoopt door onderdompeling. Dus je had dan links en rechts een trappetje waar je naar beneden liep. De klep die openging had een spiegel aan de binnenkant, waardoor iedereen die zat dat kon zien. Dat mensen het water gingen.
1: Ja.
3: Maar het was natuurlijk wel een gat midden in het podium. En we hebben ambities om dit gebouw breed te gebruiken. Dus
1: zwembad is dichtgegooid.
3: Zwembad is dichtgegooid, ja. We hebben heel lang gezocht naar mooie tegels die in dezelfde stijl en kleuren. Die liggen er nu overheen. Maar dat is inderdaad wel een van de kenmerken van Maasbach.
1: Ik wil er even heen lopen, want jij zegt dat je het nog ziet. Ja, maar ik zie het nog niet.
4: Nee,
1: dat
4: ga ik je laten zien.
1: Oh, ik denk dat deze vierkanten en dan die lijn.
4: Als ik dus hier sta, dan heb je hier dus het trappetje zo naar beneden, het water in.
1: Yeah.
4: En liep je aan de andere kant weer omhoog.
1: Oh, en dan en aan die kant een klep met een spiegel, zodat iedereen het kon zien.
4: Ja, en dan kon iedereen het zien.
1: Over nagedacht.
4: En als je hier doorheen gelopen was, was je aan de andere kant
1: gereinigd.
4: Ja.
1: Ach. Ja. Nu zeg jij dat hier dus ook een kerk is, maar ik liep net naar binnen en voor de mensen die dit natuurlijk horen.
3: Ja.
1: Ik was wel verrast om te zien dat dit een ruimte is waar ook allerlei dingen te koop worden aangeboden, maar niet voor particulieren, heb ik net gehoord. Van een collega van je.
3: Ja, dat klopt.
1: Want je gebruikt het commercieel.
3: Ja, wat ik aangaf. Toen ik nadacht over plannetjes voor de Gouden Kerk, toen dacht ik ook na voor. Ik ben ook ondernemer, dus wat je hier ziet staan, dat is ons bedrijf. Dat heet Gift Stories. En wij zijn agent voor een aantal woonmerken. En we zochten eigenlijk een nieuwe ruimte voor een showroom. En dat, in mijn ambitie moest dat wel wat anders zijn dan een systeemplafond op een industrieterrein.
1: Nou, dat is wel gelukt, hè?
3: Dat dacht ik ook. Dus dat was zeker onderdeel van het plan. Want 6 maanden per jaar, dat zijn de eerste 6 maanden, richten wij zeg maar het schip van de kerk in als showroom-expositie. Ontvangen we winkels hier op afspraak die eigenlijk inkopen komen doen. Daarmee zorg je voor een stuk permanent gebruik van het gebouw. Maar het vult ook heel mooi de ruimte. En tegelijkertijd zeg maar met dit gebruik organiseren we hier aan de voorkant gewoon allerlei events, diners. Er zijn in deze setting in combinatie ook gewoon huwelijken, uitvaarten. Maar ook zakelijke bijeenkomsten. We kunnen dat heel mooi afzetten, ook met die gordijnen die je daar ziet.
1: Ja.
3: Dus dat zorgt, en dat vind ik het mooi aan het brede gebruik. Want de kerkdienst op zondagochtend, dat is Gouds Licht, die jonge kerk met een beetje evangelisch karakter, jonge mensen, hele enthousiaste mensen, groeit heel hard. Die zitten hier in hetzelfde decor met 350 mensen rondom dit podium.
1: Niet te geloven. En dan, ja, dan zetten jullie die zeg maar die...
3: Nou, voor hun zetten we het eigenlijk niet eens af. Wel dat er even een koord wordt gespannen. Dat
1: ze niet in die winkeltjes
3: niet
1: komen.
3: Niet te veel er doorheen lopen. Maar zij vinden dat zij wisselen eigenlijk gewoon met onze decors mee. Dus dat betekent dat ze nu in deze sfeervolle omgeving zitten met kerst tussen de kerstbomen. En dat past ook een beetje bij hoe
1: je
3: zij...
1: Je hoeft het niet te versieren of aan te passen, want het is er al.
3: Het is er allemaal al. En dan heb je een goede samenwerking nodig. En die hebben we. Dus dat werkt op deze manier goed. Maar klopt, tegelijkertijd is het wel de bedoeling dat binnen een paar maanden ook een winkeltje open gaat aan de voorkant. Dus waar de leukste producten die we hier hebben, leuke producten van Gouda, die bij de kerk passen, mooie wijnen die we hier schenken, dat we hier verkopen in een soort museum gift shop. Zodat consumenten die binnenstappen of toeristen niet alleen een showroom zien, maar ook een winkel.
1: Ja, dat snap ik.
3: Ja,
1: ja, want dat zou ik zelf ook hebben.
3: Ja, ik leg best vaak uit dat dit helaas niet... Als mensen vragen, waar is de kassa? Nou, die hebben we nog niet. Alles staat er ook maar één keer. Het is echt een showroom.
1: Mm.
3: Ja.
1: En rechts zie ik de enorme stapel stoelen die waarschijnlijk voor die kerkdienst zijn.
3: Die zijn voor de kerkdienst, ja. Die zie je nu nog in beeld. Maar we zijn een soort ruimte aan het timmeren bouwen waar ze straks keurig achter kunnen. Want de kerk heeft alleen maar mooie kanten. Maar zoals alles zijn er ook keerzijdes. Nou, we hebben niet zoveel bijruimtes, niet zoveel zalen, opbergruimte. En dat betekent dat we altijd moeten puzzelen van waar laten we alles?
1: Hm.
3: Want ik wil eigenlijk liever niet dat die stoelen natuurlijk in beeld staan. Maar, goed.
1: Nou, maar je hebt met daar is een zwart gordijn.
3: Ja,
1: dus wellicht doe je dat misschien ook nog wel achter de gordijn.
3: Zeker. Dat, ja. Maar dat is nou een van die dingen waar je dan altijd weer handjes voor nodig hebt.
1: En, daar heb je die vrijwilligers voor.
3: Ja, klopt.
1: Dus als die kerkdienst begint op zondag, nou, wat dan?
3: Ik moet eerlijk zeggen, dat doet eigenlijk zeg maar het team van de kerk zelf. Dus inmiddels ben ik daar ook niet meer bij. En dat is ook mooi. Dus zij zijn echt vaste gebruiker, huurder van de Gouden Kerk op zondagmorgen. En draaien eigenlijk hier gewoon zelfstandig hun bijeenkomst. Maken gebruik van alle spullen die we hebben. Van de mooie techniek, van de catering, de horeca, de koffiemachines. En dat doen we een hele goede samenwerking. Ja.
1: Ik denk dat het wel weer tijd is voor muziek. We hebben net geluisterd naar El Shaddai.
3: Ja. En dan was jij nog benieuwd waarom ik dat nummer wilde horen.
1: Ja, precies. Dat vergat ik zojuist.
3: Nou, dus het leuke is dat... Dan komen we nog even lekker terug. Nou, eigenlijk heel simpel. Michael Card is de eerste... het eerste concert wat ik georganiseerd heb in Gouda in de Gouden Kerk. Al heel lang geleden. Ik denk in 2009. Zijn muziek kende ik via de Bijbelshop. Via Irene van Samma. En toen ik vroeg, komt hij nou eens een keer in Nederland? Na 5 keer zei ze, joh, misschien moet je het zelf organiseren. En dat hebben we toen gedaan. Dus we zaten hier met 400 mensen uit heel Nederland. Want hij was hier nog nooit geweest. Dat is een Amerikaan met een prachtig strijkkwartet. Mooie muziek is voor mij onvergetelijk. En El Shaddai is Michael Card zijn bekendste nummer. Wat door heel veel christelijke artiesten ook is gecoverd.
1: Dus het is zijn nummer?
3: Het is zijn nummer, ja. Hij heeft het geschreven.
1: En wat deed dat met jou toen dat concert hier was?
3: Ja, ik kan heel erg genieten van dat dan gewoon uitkomt wat je een beetje voor ogen hebt, zeg maar. Toen die eerste violen hier klonken met dat liedje, dacht ik van wauw. En dan deze entourage, mooier wordt het denk ik niet. En het was het begin van heel veel concerten die we hebben georganiseerd en nog steeds organiseren. Dus ik dacht, nou, als het dan gaat over een soort markeerpunt, dan mag zijn muziek niet ontbreken.
1: Mooi. En nu gaan we weer luisteren naar muziek. Weet je wat het gaat worden?
3: Ja, dat weet ik wat het gaat worden. Iets wat iets vrolijk is, dat zijn de Holmes Brothers. Dat zijn drie donkere mannen die een beetje blues maken. Die ook in Gouda geweest zijn, omdat we daar groot fan van waren. Twee zijn helaas inmiddels overleden, maar destijds hebben ze in de Agnietenkapel met een heel tof concert gehad, onvergetelijk. En de Holmes Brothers, die muziek is gewoon tijdloos, daar word je vrolijk van, maar is ook filosofisch, gaat ergens over. En een nummer wat we horen heet We Meet, We Part, We Remember, eigenlijk een beetje hoe het leven gaat en je komt mensen tegen het delen van dingen is heel mooi. En uiteindelijk eindigen ze in herinneringen. Lekker swingend, zoals zij dat heel goed kunnen. Ja, ook voor mij gewoon muziek die een beetje bij mijn leven hoort. Dus vandaar de Holmes Brothers.
1: Mooi.
3: Ja.

0: Ik zit hier naast Arjan de Knecht. We hebben net geluisterd naar de Holmes Brothers. Leuke swingende muziek.
1: Ja.
0: En nu zitten we aan de koffie. Want ondertussen heb je voor mij koffie geregeld.
1: Lekker, hè?
0: En we zitten in een kas.
1: Even een bakje, ja. We zitten krap bij kas, zullen jullie zeggen.
0: Ja. Waarom heb je hier een kas neergezet?
1: Nou, eigenlijk simpel, omdat het is een grote kerk met veel ruimte. En ik zocht een plek die ook in de winter even geschikt is om je terug te trekken. Of met iemand even bij te praten of een gesprek te voeren. En toen kwam ik op een beurs een kweekkast tegen, een tuinkast. En dacht, hey, dat is leuk om in het decor van de kerk, het is mooi zwart staal glas, waardoor je gewoon eigenlijk opgaat in het interieur als je erin zit. Maar het is wel lekker afgeschermd.
0: En je kan overal kijken.
1: En je kan overal kijken. En je hebt de warmte van de vloer waarom die lekker blijft hangen. Dus dit is een beetje ons meeting point. Als er een bruidspaar op gesprek komt, dan voer ik het gesprek hier. Als ik even iemand privé wil bellen, doe ik dat hier. Als we met elkaar willen eten voordat het concert begint met de vrijwilligers of de artiest, zitten we
0: ook
1: hier lekker. Het is soms een backstage plek voor een concert. Dan zetten we een mooi zwart gordijntje voor. Waar artiesten die op het podium op en af gaan zich even terugtrekken.
0: En verkleden.
1: Ja, dus het is een multifunctioneel hokje geworden.
0: Heel blij, ja. En dan ook zo dicht bij dat podium. Dus dat is ook wel weer slim.
1: Ja.
0: Maar je had er natuurlijk ook voor kunnen kiezen dat je het ergens aan het begin neerzet.
1: Nou, dit was jij niet, hè? Nee, lekker prominent in beeld.
0: Ja.
1: Ik hou ervan. Ja.
0: En Arjan, ik heb het idee dat Gouden voor jou een heel bekend gebied is.
1: Ja.
0: Ben je er geboren en getogen?
1: Ik ben er geboren en getogen.
0: Kan je wat vertellen over?
1: Ik ga er ook nooit meer weg.
0: Nee?
1: Nee, dat weet ik ook zeker. Ja. Nee, Gouden is gewoon mijn stadje. Ik ben inderdaad ik ben van 1971 en geboren in Van Middellandstraat, vlakbij de Burgemeester Martensingel.
0: Even goed nadenken, waar is dat?
1: Burgemeester Martensingel is naast de...
0: Dat weet ik, maar de Middellandstraat.
1: Die zit achter de Julianenschool.
0: Dus dat stukje. Ja, dat kleine straatje. In dat zeg maar, bij de Zoutmanstraat
1: ja,
0: en zo.
1: Ja, klopt, bij de Zoutmanstraat. En daar ben ik geboren op het Hoekhuis. Of in het Hoekhuis, niet op het huis gelukkig. Dus ik ken het schoolplein waar nu mijn... Ik heb twee dochters van 7 en 8 op school zitten. Ken ik nog van vroeger.
0: De Julianenschool, daar heb jij zelf ook gezeten?
1: Ja, nou nee, ik speelde daar op het plein.
0: Oh, daar speelde je op het plein?
1: Ja, wij zijn toen ik 4 was verhuisd naar de Vosselburgkade langs het spoor. En later ben ik zelf eigenlijk al vrij snel in de binnenstad beland.
0: Maar waar zat jij dan als kind op school? Niet op de Julianenschool?
1: De Graaf Jan van Nassauschool.
0: Oh, ja, dat was in het verlengde daarvan.
1: Klopt. Ik kom echt uit de rechtse tak, zeg maar, van de gereformeerde gezin. Dus ik heb ook alles met religie en geloof. En ook heel veel dingen in die vorm wel weer losgelaten. Maar
0: ja?
1: Nou wel de reformatorische kant. Van, ja, ik koester mijn opvoeding echt. Maar ik ben wel blij dat ik wat ruimer... En met wat meer vreugde en in het leven kan staan.
0: Ja. Ja. Maar ja, je ziet er inderdaad niet uit als iemand die heel treurig is.
1: Nee, zeker niet. Nee, zo voel ik me ook echt niet. Dus, en weet je, dus het hele christelijke geloof is wel een vast onderdeel van mijn leven altijd geweest. Ik vind die tradities ook mooi, maar wel goed om jezelf je weg daarin te kiezen. En het leuke is dat in zo'n gebouw, hè, hier zit een katholieke achtergrond natuurlijk achter. Ik ontmoet heel veel mensen die... nog steeds katholiek, diepgelovig zijn, die weer heel anders naar zo'n gebouw kijken als iets heiligs. Dit ook lastig vinden, hè, dat er een showroom
0: commercie
1: is. Ja, commercie. En vooral Zuid-Amerikanen vinden dat...
0: Ja,
1: voor hun is een gebouw heilig. Ik heb in mijn protestante traditie meer geleerd dat het gebouw niet heilig is, maar dat het pas een kerk wordt als je er samenkomt.
0: Ja.
1: En de Bijbel opendoet of met God bidt en praat. Maar natuurlijk vraagt zo'n gebouw wel om geëerbiedigd te worden. Dus ik vind ook niet echt dat niet alles hier kan. Maar juist dat samenkomen van al die verschillende mensen en meningen. Dat is natuurlijk, ja, ik wil niet te zwaar onderwerp van maken. Maar dat is natuurlijk vandaag de dag wel wat je een beetje ziet. Je staat zo snel tegenover elkaar in zwart-wit denken. Weinig ruimte voor anderen. Meningen. En dat heb ik vooral fijn gevonden, dat ik de juiste mensen en momenten in mijn leven had om gewoon daar ruimte aan te geven. En ook wat minder star te zijn, niet overal antwoorden op te hebben. Want dat heb ik ook namelijk niet. En ik kom wel uit een wereld waarin we overal een antwoord op hadden. Mijn ervaring is dat gewoon niet helemaal realistisch is. Maar ik heb echt een heel fijn gezin waar ik opgroeide, en de jongste. Dus ik heb wat oudere broers en zussen. En altijd een beetje bezig geweest met de esthetische kant van het leven. Het gezellig maken, sfeervol organiseren, verzorgen, hou ik van dingen regelen. Ik regelde altijd met vrienden ook de uitjes, de feestjes, de vakanties. Ik zat altijd in de schoolkrantcommissie en altijd in...
0: Welke school zat je? De Driestar?
1: De Driestar, ja. En later in Rotterdam de HEO. Maar,
0: oh, HEO? Ja. Oh, die commerciële achtergrond komt daar natuurlijk.
1: Ja, HEO, marketing. Ja, dat was een beetje mijn achtergrond. Maar het regelen en organiseren, dat heeft altijd bij mij in bloed gezeten. Dus als er een klassenmiddag was, dan organiseerde ik hem. Ik was dan ook klassenvoorzitter en ik zat in de school. Nou, maar ik hou daar gewoon van. Maar ik ben ook heel erg van samen dingen doen. Dus altijd wel de kracht opzocht van, net in zo'n gebouw als dit moet dat ook zeker. Dus ik hou erg van teamwork.
0: Ja, dus je moet niet iemand zijn die denkt, ik ben de enige die het goed kan.
1: Nee, ik ben wel heel kritisch. Echt. Dat weet ik van mezelf, maar dan ben ik ook naar mezelf toe. Maar ik ben ook heel royaal. En, dus die mix brengt ons denk ik wel een beetje waar we nu staan. Altijd ondernemend geweest. Dus ik heb eerst bijna 25 jaar een bedrijf in kerstpakketten en relatiegeschenken gehad.
0: Daar ken ik jou eigenlijk van.
1: Ja, de Knecht en Leven Lang.
0: Het heet nog wel zo, maar jij zit daar zeker niet meer in.
1: Nee, maar ook wel weer een mooi voorbeeld. We schieten wel van de hak op de tak, maar dat is wel weer leuk. De twee jonge gasten die bij ons toen kwamen werken op hun 15e, begonnen als autowasser. Die hebben we later in laten stromen in de magazijn, logistiek. Zijn bij ons sales gaan doen, werden steeds belangrijker. En hebben later gewoon ons bedrijf overgenomen.
0: En dan heb je het over, jij bent Arjan de Knecht en de ander heette Leverlang.
1: Kees Leverlang. Mijn beste maat al bijna 40 jaar volgens mij.
0: En is dit kerstpakkettenbedrijf niet in een garage begonnen?
1: Ja, op de Karnemelksloot. Ja. Eigenlijk nog zelfs op de slaapkamer van Kees. met het kantoortje. En in de garage hadden we een soort showroom.
0: Hoe oud was je toen?
1: Toen was ik 27.
0: Zo.
1: Ja.
0: Dus je had wel die HEO achter de rug?
1: Ja. Nog een paar jaar in marketing en communicatie bij Hans Anders gewerkt in de brillen.
0: In Gouda?
1: Nee, op het hoofdkantoor, zeg maar, in Gorinchem. Dus ik deed de reclamecampagnes en de winkelstyling. Maar ik merkte al snel van in een grote organisatie werken is niks voor mij. Ik wil een beetje mijn eigen koers bepalen. En wijn was onze grote passie. Ik werkte part-time bij Hogendoorn op de markt, kaas- en wijnwinkel. Kees ook. Vroeger achter de vismarkt en later zijn ze naar de markt geweest.
0: Ja, en heb jij daar dan kaas verkocht? Achter
1: zeker, achter de toonbank, ah. Ja, daar ben ik een beetje mijn begonnisch leven.
0: Maar was je dan de buurman van Gouwenstad toen?
1: Ja, dat klopt.
0: Radio?
1: Ja.
0: Want we zaten ook op de markt vroeger.
1: Ja, dat weet ik nog wel, want met Kaarsjesavond, zo heette dat toen nog, was natuurlijk altijd een groot event en we gingen in en uit daar zo bij de deur van de studio's.
0: Ja, waar dat een kleine pleintje was. Dat binnenplaatsje.
1: Hartstikke leuk. En wij stonden met glühwein dan voor de deur al een beetje gezellig.
0: Ja, dat was heel gezellig.
1: Gezellig te maken. Dus dat deed ik toen eigenlijk ook al. En daar is ook mijn liefde voor wijn vandaan gekomen. Bij die mensen thuis waar ik veel kwam. En wijn is wel de rode draad geweest. Ook de reden dat we ooit ons bedrijf begonnen. De Knecht en Leverlang. En op de achtergrond is dat altijd een... het is ook zoiets wat mensen verbindt. Een goed glas wijn. Er wordt een goed gesprek bij. Iets lekkers te eten. En ook in de Gouden Kerk is wijn echt een belangrijk onderdeel van wat we schenken aan de bar of bij events.
0: Heb jij die laatste wijnproeverij?
1: Ja, we hebben 2 jaar geleden voor het eerst het Gouds Wijnfestival hier georganiseerd. Ook een beetje omdat ik vond dat Gouda dat niet had en miste. Gewoon een leuk event met wijn. Dacht, dan moeten we het gewoon organiseren. Ik kan wachten tot iemand denkt van dat ga ik in de Gouden Kerk doen. Maar ik heb nu de sleutel. Dus ik ben ook een beetje event manager in ons eigen gebouw. Dus ik heb samenwerking gezocht met lokale wijnhandelaren en een aantal restaurants. Mooi concept gemaakt in de kerk. En we verkochten gelijk 2 avonden uit. Dus 2 keer 700 man.
0: 2 keer 700
1: ja,
0: man?
1: Genoot, dat was ook misschien een van de leukste dingen die ik georganiseerd heb toen op dat moment. Gelukkig hebben we het inmiddels alweer een keer gedaan. Nee, dan staat zo'n gebouw echt helemaal in haar kracht, vind ik. Dan bruist het, dan staan de deuren open, dan leeft het, dan geniet iedereen. We hebben geen harde muziek, maar iedereen is gewoon lekker aan het praten. Vooral dat ontmoeten van elkaar, het gezellig hebben. Goed eten erbij, goed glas wijn. Dat wil je eigenlijk nog meer.
0: Nee. Wil je nog meer. Ik wil eigenlijk weer muziek van je.
1: Nog meer muziek. Ja. En jij wil eigenlijk nu van mij weten wat ik
0: wil. Ja, dat lijkt mij een goed plan.
1: Ja. Ik wil een Nederlandstalig nummer eigenlijk laten horen. En dat heet Als een brug. En dat is van Elise Manner.
0: Oh, die ken jij wel.
1: Ja, dus eigenlijk ook niet helemaal, ik ben niet helemaal onpartijdig. Elise is mijn vrouw. En het leuke is, waarom het er toch, want daar heb ik natuurlijk even over getwijfeld, ga ik dat nou doen? Maar naast dat ik verschrikkelijk trots op haar ben, is het ook alweer ontzettend leuk dat wij hebben elkaar ontmoet, omdat zij vroeg of ik haar management wilde doen. Ik organiseerde concerten. Zij was een keer bij een concert geweest en zag hoe dat een beetje in elkaar zat. Goede koffie, geen plastic bekertjes, geen natte cake, maar iets lekkers. Dus de manier van organiseren sprak haar heel erg aan. En zij zocht eigenlijk iemand om haar te helpen ontwikkelen in muziek. En ik dacht, daar heb ik eigenlijk helemaal geen tijd voor. Maar ik vond haar wel leuk.
0: Je vond haar wel leuk?
1: Ik vond haar wel leuk, ja. Ja, ik had ook net een zware tijd achter de rug. Want ik ben eerder getrouwd geweest. Mijn eerste vrouw was toen net een jaar daarvoor overleden aan borstkanker. Het was echt een heftige periode. Maar ja, ik merkte ook alweer dat het leven hier en daar me ook alweer toelachte. Dus ik heb ja gezegd tegen de vraag van Elise, wil je mijn manager worden? En dat is natuurlijk een heel rot woord, manager. Omdat het ook altijd negatief staat. Ik zet tegenwoordig onder de mail, zet ik man en dan tussen haakjes ager van ja. Elise. Want ik ben vooral man. Maar dat was natuurlijk niet gelijk. Dus ik ben met haar eigenlijk in haar muziek gedoken. En ik kende haar al wel. Omdat ik een keer een optreden had gezien in Gouda. Nou ja, lang verhaal kort. Een jaar later waren wij getrouwd. Inmiddels hebben we twee prachtige dochters. Roos en Lotte. Een geweldig gezin. Ja, dat heeft natuurlijk ook alles. Weet je, in dit gebouw komt voor mij een beetje alles bij elkaar. En ook wat Elise doet. Want zij staat hier natuurlijk ook gewoon heel vaak op het podium. En niet omdat ze mijn vrouw is, maar gewoon omdat het een ontzettend goede zangeres is. We doen schitterende kerstconcerten, dinnerconcerts, waar mensen dan genieten van een mooie maaltijd met prachtige kerstmuziek. En waarom ik dit nummer wilde laten horen, dit is een vertaling van Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Een van de liederen waar je eigenlijk niet aan moet komen, iconisch. Prachtig. Maar dat lied heeft altijd, heeft Elise altijd heel mooi gevonden. Ze heeft altijd mee geworsteld van, waarom is daar geen Nederlandse vertaling van? Of waarom is er geen Nederlandse versie van? En nou, niet geheel toevallig is Ellie Zuiderveld van Ellie en Rickert een goede vriendin van Elise. Ze toert er momenteel ook mee door de theaters in Nederland. En Ellie heeft een gave, die kan ontzettend goed vertalingen maken van Nederlands. Of van Engels naar Nederlands. Niet letterlijk, maar de essentie behouden en dan Nederlandse woorden zoeken. En die heeft dat gewoon eens vrijblijvend gedaan met Bridge Over Troubled Water. En daar kwam Als een brug uit. Ja, en ik vind het een adembenemend mooie vertaling. Daarnaast heeft Elise gewoon een gouden strot. Is het een waanzinnig arrangement. En is het ook wat thema iets. Er zijn best veel mensen om me heen die het moeilijk hebben. Die het zwaar hebben. Die of ziek zijn of ongelukkig in hun relatie. Maar dan is het fantastisch als je kan terugvallen op mensen die er voor je willen zijn als het even tegen zit. Als het water woelig is en zo. Dus ik vind het helemaal een lied van deze tijd. Dus ik wil het graag laten horen.

0: Arjan de Knecht is gast uit de streek. En we zitten hier in de kas in de Gouwerkerk. En die kas, dat is een heel functioneel ding, zeker in de kou. Want de vloerverwarming die zorgt ervoor dat de kou niet, of de warmte niet heel erg opstijgt, maar hier binnen blijft. We hebben een mooi gesprek over jouw leven, maar ook over jouw passie.
1: Ja.
0: Dat deel van die kerk waarvan jij zei, hè, toen we hier net van buiten naar binnen liepen, dat is een steeds groter groeiende gemeente. Hoe is dat ooit ontstaan?
1: Het deel van de kerkdienst op zondagochtend,
0: ja,
1: doen.
0: Ja.
1: Nou, eigenlijk omdat Joost en Anita Vogelenzang wonen hier op de Hoge Gouwe ook. Zijn zeg maar de oprichters van deze kerk. Ik ken hun vanuit de Sint-Janskerk, waar ik zelf ook zeg maar lid ben. Dus daar kom ik ook gewoon veel als bezoeker. En zij hebben zich op een gegeven moment een beetje zorgen gemaakt om veel jongeren die dan toch via de achterkant ongezien een beetje verdwijnen in de kerk, omdat bepaalde tradities en vormen dan misschien niet meer helemaal aansluiten bij hun belevingswereld en waar zij naar op zoek zijn. En ik wist dat zij op zoek waren naar een mooie nieuwe plek. In eerste instantie vond ik het lastig. Ik dacht, ja,
0: nog een kerk.
1: Ja, nog een kerk. Nou, dat was even persoonlijk vlak, dacht ik ook wel van nog een kerk. En ik dacht ook van ja, ik wil hier nou geen kerkelijke gemeente, want ik heb nu net de sleutel en de vrijheid om hier te gaan doen, zeg maar, wat ik denk dat voor zo'n gebouw nodig is. Wil ik daar elke zondag een groep mensen over de vloer, ja, gewoon even maar praktisch gezien, die zorgen dat ik op zaterdagavond alles netjes moet achterlaten. En dat was even een proces waarin je ook een beetje ontdekt van, maar wacht even, dit is een gebouw wat ooit neergezet is als kerk. Hoe mooi als er gewoon weer kerkdiensten gehouden kunnen worden. Dus ik ben uiteindelijk na een eerste vraag en misschien wel een voorzichtige nee later toch weer in gesprek gegaan. En vooral gekeken naar van, wat bindt ons? En ik denk dat ook een beetje je verantwoordelijkheid is, zo'n gebouw als kerk een functie te geven, sociaal en religieus in de stad. Hoe mooi is dat? En zij begonnen hier op het podium waar we nu naar kijken. Want daar zitten we ook heel vaak bij kleine intieme concerten of diners.
0: Ja, alleen het podium. Dat
1: alleen het podium.
0: Ongeveer zo'n 90 centimeter uitsteken boven de vloer, zeg maar.
1: Ja, en daar passen 150 stoelen op.
0: Ja, dat zou ik niet gezegd
1: hebben.
0: Nee,
1: dat hoor ik van iedereen, maar dat is wel zo. En dan
0: worden de hekjes waarschijnlijk aan de voorkant neergezet, anders kukkel je eraf.
1: Ja, een beetje. Dus moet ook arbotechnisch alles veilig. En dan zetten we de hekjes. Zo zijn we ook begonnen met Gouwslicht. Van, we zetten de hekjes neer. We zetten boven 80 stoelen. En dat was al meer dan de 50 die zij dachten te hebben.
0: Piano of een vleugel staat er?
1: Nog niet zo heel lang, maar die hebben we inmiddels inderdaad ook aangeschaft. Maar zij starten met een mannetje 70 bovenop. En blijkbaar, en dat evalueert natuurlijk ook wel, was gewoon wat zij bieden. Dat slaat aan, dat trekt mensen. Veel jonge mensen die het ook fijn vinden om gewoon misschien in wat minder strakke vormen. Daar helpt ons gebouw natuurlijk ook een beetje bij met wat wij hier doen. Dus inmiddels zijn ze flink gegroeid tot soms wel 300, 350 mensen. Daar ben ik ontzettend blij mee. Dus de vaste gebouw van de kerk.
0: En ga je zelf ook wel naar de Sint-Jan dan?
1: Niet zoals ik vroeger gewend was van we gaan iedere zondag naar de kerk. De coronatijd heeft bij heel veel mensen dingen veranderd. Dat is bij mij ook een beetje zo.
0: Wat is er bij jou veranderd?
1: Nou ja, in meer de zin van de vrijheid die je toen had om even na te denken over van wat voor keuzes maak ik of zo. De vanzelfsprekendheid van bepaalde dingen was gewoon even lekker weg. Het was een soort reset of zo. En dat is het voor mij ook wel geworden. En dat is een beetje nog de nasleep ervan. Ik heb als kind best wel geworsteld met het feit dat je elke zondag naar de kerk moest.
0: Twee keer waarschijnlijk.
1: Twee keer zeker. Ik denk dat de vrijheid die ik nu ervaar, door gewoon niet meer ergens te worden verwacht. Dus als je er niet bent, dat anderen ook vragen waarom was je er niet. Ook al is het liefdevol bedoeld, voelt het toch als een soort
0: controle.
1: Nu was het een soort gerechtvaardigd om er even niet te zijn met z'n allen. En ik ben eigenlijk nog niet in dat ritme weer teruggegaan. En dat voelt heel goed. Zeker ook omdat ik merk dat aan mijn geloof helemaal niks veranderd is. Daarmee wil ik echt niet de waarde van het kerk zijn of van met elkaar het geloof delen. Prachtig, geweldig. Voor mij nu even een periode niet. En Elise, mijn vrouw, staat daar eigenlijk ook zo in. Ik merk nu dat we nu jonge meiden hebben dat ik wel ja, denk van, hey, ik
0: zou een voorbeeld geven.
1: Ja, nou ja, ik zou het leuk vinden als zij later zeggen, nee, maar wij gingen regelmatig of af en toe naar de kerk. In plaats van, dus dat ga ik wel weer oppakken, is wel mijn ambitie.
0: En zit jij dan hier zondag ook bij deze gemeente?
1: Nou ja, dat is nu wel de vraag van mijn dochters en eigenlijk ook wel weer grappig. Dat ze zei, pap, zullen wij zondag naar de Gouds Licht gaan in de Gouder? Want
0: het heet Gouds Licht.
1: Gouds Licht, ja, want mijn vriendinnetje die zit er ook en die komt ook. En je mag er kleuren, hoorden we aan tafel. Dus nou, misschien zijn mijn kinderen wel weer de reden om die gewoonte weer een beetje op te pakken.
0: Ja, je laat het wel gewoon gebeuren.
1: Ik laat het gewoon gebeuren. Nou, maar dat is zo fijn. Dat ik, weet je, je doet ongemerkt toch ook veel dingen in het leven die van je verwacht worden. Of waarvan je denkt dat anderen vinden dat het zo moet. En dat komt misschien ook naarmate je wat ouder wordt. Is ook heerlijk om los te laten. En daar geniet ik nu vooral van. Ik maak niet meer zo druk om wat een ander ervan vindt. Je mag het zelf invullen. Ja, en dat is ook hoe ik probeer een beetje in deze kerk te staan. In wat hier allemaal gebeurt. En de vrijheid om als er een event is of een bijeenkomst. Of het nou zaakprivé is. Gewoon luisteren naar wat mensen graag willen. Samen kijken naar mogelijkheden, oplossingen. En dan kom je gewoon een heel eind.
0: Ja, en dan zei je trouwerijen, heb je hier wel gehad?
1: Ja, zeker veel. We hebben dit jaar, de komende voorjaar hebben we er zelfs 10 staan.
0: Worden hier de huwelijken ook bevestigd dan?
1: Ook bevestigd, ja.
0: Je kan natuurlijk niet in het stadhuis nu terecht.
1: Nee, klopt. Dat merken wij ook wel, dat die vraag toeneemt. Je kunt hier dus voor de wet trouwen, een huwelijksceremonie. Dan worden we trouwlocatie voor 1 dag. Want een vaste trouwlocatie kan het niet worden. Omdat het nog steeds een gebedshuis is op zondagmorgen. Maar je kunt hier trouwen, dat gebeurt dus een aantal keren. Maar er zijn ook heel veel mensen die voor de wet trouwen, daarna hier naartoe komen en dan naast de kerkdienst hun hele dag hier ons laten verzorgen. Dus inclusief de receptie, het diner en het feest.
0: Heb je een cateringbedrijf dan?
1: Wij doen eigenlijk alles hier zelf, behalve uitgebreid koken. Dus alles op gebied van drankjes, hapjes, de allerlekkerste bitterballen, die komen hier gewoon uit.
0: De allerlekkerste bitterballen, die maak je zelf?
1: Nee, die zijn van de Bourgondiër, maar die zijn heel lekker. En dat krijgen we ook heel vaak terug. Dus nee, dat is, we zijn ook echt. Kijk, de Gouden Kerk heeft in de nieuwe vergunning ook een horecavergunning. Dus wij mogen ook gewoon overdag of elke dag open zijn om gewoon iets te schenken of te uit te serveren. We hebben zelfs een terrasvergunning voor de deur. Dus waar wij net met samen even stonden.
0: Aan de voorkant.
1: Aan de voorkant. Daar mogen ook gewoon heerlijk tafeltjes en stoeltjes staan. En
0: dat ben je dat van plan?
1: Zeker ben ik dat wel van plan. Maar weet je, alles stap voor stap. Ja. Het zit in de mogelijkheden. En natuurlijk, als het straks donderdag kaarsmarkt is, hoe leuk is het als je dan naar de Gouden Kerk loopt om daar ook iets te ontdekken. Want nu komen we niet voor in de boekjes.
0: Niet voor in de boekjes?
1: Nou, de Gouden Kerk is altijd dicht geweest. Hè? De deuren zaten altijd dicht. Dus de toerisme, toeristen kennen eigenlijk de Gouden Kerk niet. Dus dat is ook een taak voor mij. Daar moet ik voor gaan knokken. En ik zal je een leuke anekdote vertellen. Vorig jaar was er een lokale banketbakker in Gouda die van chocola een soort reep maakte. En dat heette de Skyline van Gouda. Die heeft hij aan de burgemeester overhandigd. Fantastisch lekkere chocola. En ik kreeg ook zo'n reep. En dan hebben we het over de Skyline van Gouda. Nou, jij zei net al, als je buiten Gouda loopt of vanuit Bloemendaal of Rijven naar Zolder, wat is de Skyline van Gouda? Nou, je raadt het al. De Gouden Kerk stond er niet op.
0: Nou, dat is niet een echt goede.
1: Laat ik zo zeggen, elk ander iconisch gebouw en wat lullige andere torentjes stonden wel op. Maar de iconische hoogtepunt van Gouda staat gewoon niet. Die zit niet in top of mind bij mensen. Nee. Inmiddels wel wat meer.
0: Dus jij bent naar die plaatselijke bakker gegaan?
1: Ik zeg, ja, laat mij een nieuwe mal betalen, want dat moet over. En zo, dat hebben we nog niet gedaan. Maar het is natuurlijk wel, het is wel tekenend en te gek voor woorden eigenlijk. Maar ik snap het ook. Want er was hier nooit iets te doen. De deuren zaten dicht. Ja. Dat wil ik ook heel graag pakken. Dus terugkomend over dat terras. Als het straks kaarsmarkt is, dan ga je natuurlijk naar de Gouden Kerk om deze architectuur te bekijken. Drink een goed koffie op het terras. Koop gelijk wat leuks in ons winkeltje. Ik wil heel graag de torenbeklimmingen weer in ere herstellen. Want dat weten nog wel veel Goudenaars, dat vroeger kon.
0: Ook in tijd van Maasbach?
1: Ja, tijd van Maasbach. Op Open Monumentendag mocht je naar boven. En dat is een hele leuke, spannende klim. Over het dak van de kerk boven de verlichting langs naar de toren. En dan 4 houten ladders naar het plateau buiten. Heb je echt een

0: Wat is mooier dan vanaf het hoogste punt waar je in de stad kan komen, uitkijken over de stad. En dan zie je ook hoe mooi Gouda ligt. Want als je je omdraait, dan kijk je het Groene Hart in. En de IJssel ligt eigenlijk vlakbij ons hier. En is het een en al groen wat je ziet. Zie je die lange provinciale weg richting Stolwijk.
1: Ja, maar daar zie je ook die toren.
0: Als je daar vandaan terugkomt, heb je hem permanent in beeld staan. Als een soort richting aanwijzer of een soort eikpunt. En weet je, dat is de mijn taak ook een beetje, die ik gewoon op een luchtige manier zie, hoor. Maar wel mijn ambitie. Dat is die kerk weer op de kaart zetten. Daar wil ik nog aan toevoegen. Dat gaan we in november dit jaar ook doen met een toneelstuk wat geschreven wordt voor de Gouden Kerk. Over de Gouden Kerk door John de Heij. Dat ken ik al wat langer. En ik wil heel graag nog een keer een markeermoment hebben dat die kerk weer een soort teruggegeven wordt aan de stad. Als een soort verbindend element. En heel veel Goudenaars weten nog dat het kruis op de Gouden Kerk brandde. Dat was iets wat Maasbach had aangebracht.
1: Rood kruis?
0: Ja, later is hij volgens mij ook een keer wit geweest. Maar inderdaad, rood kruis. Sommigen vinden het foei lelijk. Dat mag. Historisch gezien vinden sommigen daar ook wat van. Maar het was, ik weet als kind gewoon nog, dat als het donker was en je kwam richting Gouda, zag je een dansend verlicht kruisje. En dan was je thuis. En dat was de Gouden Kerk. En die staat er ook nog op, maar we krijgen hem niet aan. Er is waarschijnlijk ooit iets gebeurd met of een blikseminslag. Ik ben heel hoog geweest, maar niet zo hoog dat je aan het eind buitenom, dat moeten technische mensen maar gaan doen. Maar dat is eigenlijk dat toneelstuk, dat gaan we koppelen aan eigenlijk dat het licht in de stad weer gaat branden in de Gouden Kerk. Dus de avond moet ook eindigen met een verlicht kruis wat weer uitkijkt over de stad. Samengevat is dat eigenlijk wat we hier gewoon doen. Mooie aanleidingen bedenken of events organiseren waarmee we gewoon weer een plek hebben. En die hebben we genoeg, hoor. Maar waarbij ook de Gouden Kerk een plek is waar je mensen weer verbindt en ontmoet.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Ik kijk even op mijn teller.
0: Is het alweer zover?
1: Het is zover.
0: Jongens.
1: Ja. We zijn aan het eind. Arjan de Knecht. Je woont in Gouda. Je bent er geboren en getogen. Je gaat er nooit meer weg, zei je. Maar dat begrijp ik wel heel erg goed.
0: Ja, toch?
1: Ja. Een echte binnenstad.
0: Echte binnenstad, liefhebber.
1: Liefhebber.
0: Ja, en we wonen hier ook vlakbij. En we hoeven ook eigenlijk niet meer weg.
1: Nee.
0: Dus laat mij nog maar een poosje voor dit mooie gebouw zorgen. Met allerlei lieve mensen om ons heen. Dan ben ik wel gelukkig.
1: Dank je wel voor al je tijd.
0: Graag gedaan.
1: Er is vast nog geen nummer waar we naar kunnen luisteren.
0: Ja, er is vast nog wel een nummer. En dat is ook een beetje... dat is kerks, maar... het is van Bach. Dus klassiek. Ik weet niet of klassiek past bij...
1: Zeker,
0: bij Gouden Stad. Maar daar ben ik ook wel mee opgegroeid. Klassieke muziek. Ik ben zelf ook altijd kerkorganist geweest.
1: Ook nog.
0: De Matthäus Passion is een meesterwerk in de klassieke muziek. Ook een inspiratiebron voor heel veel andere artiesten geweest. Maar het Erbarme Dich, een van de aria's uit de Matthäus Passion, vind ik altijd wonderschoon. We zitten ook in de tijd, 40 dagen tijd, hè, richting Leiden en Pasen. En dan luister ik de Matthäus Passion ook heel veel. We hebben ook prachtige kruisrechtstaties hier in de Gouden Kerk boven staan, die het lijden van Jezus uitbeelden. En ik vind deze muziek gewoon, dat is helend. Word je nooit zat. Maar zegt ook alles, denk ik, over het leven. En ik weet niet hoe het met jou is, maar als je nu de hele ellende in de wereld altijd een beetje ziet, ook in Iran en waar ook, dan denk je, dan is Erbarmen Dich misschien wel het beste wat je uit kan brengen vandaag de dag af en toe. Dus het is wel een stuk van 6 minuten. Maar wel heel erg mooi.
1: Ja.
0: En je mag het ook inkorten.
1: Ja, het loopt dan naar de reclame toe. Dan weten we nooit hoe lang dat is.
0: Nee, absoluut.
1: Maar we gaan het
0: Het begin is al prachtig. Dus hoe lang het duurt, is goed.
1: Ja. Nogmaals, dank.
0: Graag gedaan. Leuk dat je er was.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
5: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. En het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouden Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de

0: erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Oh.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpool